0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voet!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

50 man van de stemmen. Je weet even goed als ik. Ze hebben 2 keer los te winnen. Ze hebben boven 4 keer los te winnen. Hoe zit die stemmen? Hoe zitten ze?

0: Rammeken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdicht.

Florien's stad. Hoor dat ze van Heer Wagentool zeggen, het is plat. Wat woord ajoen, kan niemand imiteren. Je moet geen joeren, als vreemde dat proberen. Al mogen onder een ries of krakiel. Als er op ons komt,

Ochet paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat, bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

jongens a moskes, bemint ons ine holst. Lotje mo zeggen, a jivere zon ter holst. Ze zullen da joenen, nooit nie kennen temmen. Bij onze fijne spot, die is op een ander nie remmen. Ach, mensje lief, ik in vind geen juiste zinnen voor te vertellen

nemen rond. De dank, ik was van Thomas. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was. Als ik te heer, zo ben ik geboren.

0: Radio Camille.
1: De echte carnavalkrokers.
0: Welkom bij Radio Camille. Met Oosters DNA.

0: Kiki. Radio Kamil.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnaval muziek.
0: Volant.

0: bij Oysters DNA.
1: Op de Prinsjekamer hier, Prinsjesdag, worden de meeste prinsjes al van hier vra vanaf. Is dat niet vreed?

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis

leef een carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit niet. In mooi stad te beleven, ik zit er heel jaar op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwe nachten.

0: Stop dan te lachen, nodig goed mijken. Werk bataatisch, schief bekijken.
1: Tanne!

0: Chadwick.
1: Een reclameken op Radio Kamil.
2: Gesproken of gezongen.
3: Bella.
4: 0475-269-141.
3: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
1: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte.

0: like in Rio of Singapore.
1: Welkom bij Radio Camille.
2: Geluister toch mee.

0: Thijs is Radio Camille.
1: Verjonk en nat.
2: De topste carnavalsvloer.
3: A volantij. Vlieg mij naar een wereldstad.

voor het nabeginnen ontwerde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat we het al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi hebben gelaan en samen met haar wil ik de kozerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: Radio Kamil.
1: Een gans jaar carnaval.
2: Vergering in ons stamcafé, de jongens vieren jubilee. Starten een fanfare op, met een zatte kop. Oscar op tuba was onzet, François die deed de klarinet. En Bertus schoof trompet, Alain op drums. Hubert trompet en Mil op saxofoons.

Ouwen op de vloes. Op repetities was het een feest, heel de troep zat om ter mis. Ze was de concentrage en dat was lus. Ze was klonk het nog nooit boven de vus.

0: Zijn niet geweest zeker, hè, Floeren, het groeicongres?
1: Oh, wat is dat voor niet, een groeicongres?
0: Ja, jongen. Doe je wel luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat van een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heet er al dus het stemmen, hè? Hoe afgaar?
1: Ja, ik heb Maureen stemmen. Ik ben de godverdikke kralen content af.
0: Ah, wij, jongen, Luther gaat een keer mee trekken. Zeg, weet u wie dat toch een zingen met? Rijd lekker overrecht, de champetter begot.
1: Overrecht?
0: Ja,
1: wat dat?
0: Het was niet transparant genoeg, zei, en we hadden echt nooit slagen en krijgen, nee.
1: Hoi, dus aan zijn brilletjes moeten veropzetten.
0: Dat klappen er wel nog eens over.
3: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe? Al wel, iets ontmoken op Molt van de Kalant. Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
4: Doe me voes!
3: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Camille.
1: De tofste carnavalsploten.
2: Avalanté.
3: Tijdens Radio Camille.
4: Nee. Is het op die manier dat jij een evenementenzaal wil? Op die manier?

geeft ons een zoen. Wij willen allemaal een lieve zoon. Niet alleen de carnavalisten, maar ook andere groeperingen.

Mag ik er nog een dag, mensen? Hier zijn de kopings met volgende vloot. Goed over een masken met veel kakko neerhad. Als u in met veel zaar en zo mager als een lat.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil!
4: Radio Verdichten!

0: TSS Radio Kamil.
1: De topste carnavalsploten.
0: A volonté.
2: Radio Kamil.
3: Waar stond af en toe in Oost?

0: Olschnees Brood.
1: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.

Kemspoat, am verdriet, dat er nog altijd arme en eenzame meisjes zijn, die jongeren men, buiten slapen, alleen op de wereld.

Meisjes die vermoord werden, omdat ze een ander colère hebben, een ander geloof, omdat ze anders zijn als anderen. Ik heb spijt en verdriet.

Ik heb verdriet als ik zing dat meisje met makander nimmer kennen klappen. Dialogeren, ja, hoe verloor ik gewoon. En ik heb spot dat er nog altijd dictators zijn die pezen dat oorlog vrede brengt en dat geld gelukkig maakt. Ik heb verdriet.

Niet de armen moeten me nooit sloten, wel daarmee. Eten is er genoeg, maar waar moeten het willen dealen? Emmen is emmen, maar geven is de kunst. En verniet helpen is onbetaalbaar. Waar hier allemaal blijven mensen helpen. Mensen helpen mensen. Waar doen zeker woes. Bedankt. Allemaal. Bedankt.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis

0: Ja, hé, hey, kameroot. Dat ik hier, hè, de Frankie.
1: Ah, de Frankie.
0: Zeg, mijn haar, die zonnetje moet nog geschierd worden. Ik heb gehoord dat geworden een specialist is. Dat geeft toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg.
1: Op zin. Zeg, Frankie, vind je schier, toch? Zit hem aan, zeg. Even te waken. Hier, om afvroegen.
0: Zeg, moet je wel zien dat je die broen bespakt. Dat is die blauw, hè.
1: Hé, hey, Frankie. Het is niet de eerste keer dat ik kom schierbaar, hè. Ik heb toch al dikke smaak groeien komen schierbaar, hè. Okay.
0: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè. Je trekt daar flankjes aan gericht, hè.
1: Ja, of wat dan ook. Wat de Frankie nou zegt, was dat

0: Allee, wat zijn er hooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

feest voor iedereen. Al door sneers bijen.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

0: Radio Kamil vliegt erin.
1: Met oysters, DNA.
2: Voor mijn enig oyst.
3: This is Radio Kamil.
4: Ach, mijn oyst, mijn schoen stad, wo dat ik mijn hart verloor. Woont het schieten, moet ik eerst ver te zeggen wat ik voel. Hier in Olst, in ons stad, kun je nog gelukkig zijn. Zet je al er zorgen is op zijn en komt erbij. Wat dat me nu komt, wij zijn nooit niet alleen. Een vriendelijk gezicht, dat ziet elkeen en een goed woord. Geeft ieder weer moed, als je dat niet wist.

0: Een reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdicht.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app hier gemakkelijk. Op 1-2 draai stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou toe.

Is gelijk wat dat een ander zegt. Lotje doen alles goed of soms slecht. Ze men geen gedacht. Zing het zo, doe het

0: van de majorette. Hij doet daarmee de nodige estafette.
1: Ja, hij trekt ze wel eens tegen zijn gilet. In de Canterbury op café en ten.
0: En door de loge nooit in zijn kot.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Allesneers, brood!
2: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Kasteers, Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het ooit is, is er het bos op.
1: Hé, hey, motoken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouber, moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboe. Maar hoe ik verhaal als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaan allemaal nog niet kwatspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte.

0: vertonderaad en herstellingen van alle merken.
1: Garage MCS.
0: Voor alle carrosseriewerken.
1: Garage MCS.
0: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens in een adres.
1: Garage MCS.
0: Wangoordveld nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
1: Zoek u een garage met een fantastische service en word als vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Allesneers, vrouwen.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

kabajot. Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit voor niet.

0: je nanneke niet wat weten. Nou kroeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
1: Ze geren zelf radio beginnen, hier op antenne of internet. Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media-aandacht voor evenement. Radio Studio Commonwealth met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, Eton Mouken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Ons neer zwijten waarom. Dranken Pikuur, de zalk per ala frisdranken voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten.

0: En jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet hoe doe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Canada.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: Radio Kamil.
1: 24 heren carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
3: Dolch neers, vrouwen.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 heren carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.

0: Reclameken op radio, Camille?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op radio, Camille. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Camille.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Deze is Radio Camille.
7: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kloak ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles. En zeker textiel. Gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkisses. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail ik je natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
8: Ze geren zelf een radio beginnen, hier op antenne of internet. Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoekt de extra media-aandacht voor een evenement. Radio Studio Commonwealth met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de

0: Radio Kameel, jeet mij naar het gestoel.
1: Olst, geet mij naar het gestoel. Olst, doorgaat toch niks boven.
2: Radio Kameel,
3: Olst, neers, verrooid.
4: Radio, voor de echte Ajoenen.

0: gewoon niet gewoon drinken, hè.
1: Zou wel zijn, jongens, zien als geil van Destieken.
2: Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
1: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
1: Oei, kom af, tol. Beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
0: El latte sto Zorba, jamas.
2: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijskiezing dat ik ga zien.
3: Kralijk goed, jong. Moet ik naar een ferne marijn om mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
2: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
3: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld en ik baan mee, palet per palet.
2: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
3: Jook, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben er ook mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed geriefde met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald thuis.
2: Idiot. Dat kan ons rap in ons geld.
3: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze er al opgevoed.
2: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
3: Bajot, elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
2: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
3: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
2: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
3: Dat is het nou wel nog zien zitten, jong.
2: Allee, verrood, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.
4: Viesol, ter oude posten.
5: Voor al afiesten en evenementen.
4: Viesol, ter oude posten.
5: Voor al recepties, communefiesten, alle babyborrels. En alweer voor fantastische barbecue-evenementen.
4: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
5: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstrol 12 in Olchert.
4: Beltje rap naar 053 83 99 18.
5: Viesol, ter oude posten.
4: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gegooid.

0: Ja, dat was het wat. Zeteltjes plat, dat bieken erop en goom. De meeste vroegen mij, amai, zeg wat er aan mijn assas.
1: Oh ja, Vincent.
0: Maar ik zeg niet poe.

0: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
1: Radio Camille wenst aan een goeie merend.
2: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
0: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volantij.

pinnels, die zwijlings, carnaval, dat is mijn dorenfeest. Ze lopen tijgers, minkt of met visoge en volkiet. Dan springt door alles ooit de band, met ons tussen verstaan.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Ah wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
3: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droogkantoor.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
5: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prinsjekiezing dat ik ga zien.
6: Graalig goed, jong. Moet ik naar een verre nummer rijden op mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
5: Wat, hè? Bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
6: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
5: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
6: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega groeite en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed grieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
5: Ideaal, dat kan ons rap in ons geld.
6: Jong, of in onze wagen gaan werken, want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsneers en een poor van daar een mannen. Maar de DM is er door al opgevoed.
5: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
6: Bajot, elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
5: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
6: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
5: Ah, zo, dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
6: Dat is ook nou wel nog zitten,
5: jong. Allee, verhoed, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.
7: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn? Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamer.

Die zo van blijdschap kunnen schreeuwen, want hij voelt hem op onze markt niet meer alleen. Geer na ons aan de rechterzoor, zitten ze er een monumentboor voor carnaval. Met dat gezelschap is een oor echt vriet content. Al vraagt een maf is na een vrouw of is het een vent. Maar als het echt is goed

Maar zij had pittoreske plusjes van ons stad. Al klinkt wat plat. Hoort een bel voor toeren klinkt een bajort zijn muziek. Hij zou willen dansen, krijg de gevoel van romantiek. Zie zijn gebied al.

ik voor te groeien, te mannelijk schoen. Hallo de jongen liever, dat nu was gaan betijd. Want als na nou wij zijn moeders gaan

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje klooster. Ga naar onze website.

Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Camille verwelkomen er geren tijdens de droge zotte dagen.

0: gezien, meneer. Weet je gewoon Terios liggen?
1: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
0: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, he, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
1: Wilt je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

0: ontploten.
1: A volonté.
2: Tijdens Radio Camille.
3: Echt gebeit in ons chique strijk, loestert tijdens het verrol van de wijk. Vertel schelken

on Sunny. In een smal tijerken, een blommekes motief, een snelle verschoning en een erfendief. Asfalontjes specimen, direct onder macht, on Sunny.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Allesneers vrouwen.
2: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Reklammeken op radio, Camille?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op radio, Camille. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio, Camille.
4: Radio Verdicht.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand bij.
1: En je het veren met carnaval? Zij wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
2: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
1: Hoort en is bij Evident Verzekeringen.
2: Voor dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
1: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
2: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
1: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

deze wereld vol van vriendschap was. En qua dat geweld bij de mensen nooit ooit bestond. Ik wou dat ons vel van colère weer hetzelfde was. En ja, ik wou dat ons vol geld echt wel

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Een reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Ons niet zwijten waarom. Dranken Pikuur, de zalk voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten.

0: Lemmekedon.
1: DSS Radio Kamil.
2: De topste carnavalsploten.
1: A Volontij.
3: A Johan en Anders zoekt groen. Daar zorgt dat voor weer volle gaas te geven. Yeah.

0: Radio Kamel, wij staan een goede noem.
1: Onsneers brood.
2: Deze is Radio Kamel. Via onze website www.radiokamel.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
4: Voilà.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier.

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
1: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten, de beste meze, de beste moussaka.
1: Hoe ik kom aftolen, beet 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
0: El latte sto Zorba, jamas.
2: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik te voordienen, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het voordienen in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En ons telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: Klammeken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajoen.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn er bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kameel verwelkomen er geen tijdens de droge zotte dagen.

0: Hey Oosteers, kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van ons. En je weet, als het Oosters is er het bos op.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten. Alek babyborrels en al week voor fantastische barbecue evenementen.
1: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstraat 12 in Oltjert.
1: Belt je rap naar 053 83 99 18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gehaald.

0: Radio Kamil.
1: 24 heren carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Radio Kamil, wij staan een goeie nacht ernoem.
3: Ons neers brood.
4: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 heren carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen gewoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
3: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in Ien van haar droge kantoor.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnenkort, dat is evident.

En jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

Ons feest gepasseerd, het was de moeite waard, maar rap gedaan. Ik heel jong getracht, zo lang op gewacht, voor door te stoom. De zomer was lang,

is dinsdag, maar het vak carnaval. Dwar van douw, bij uw vrije tot geval.

0: reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Dit is Radio Kameel.
7: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordienen, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het voordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk week via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoen.
1: Allesneers, vrouwen.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.
4: Wij zingen na over het groot verdriet van een Olsneer die in 62 ons stad verliet voor op een ander zijn boetram te verdienen. Het was misère om de tjuur.

0: zwaag d'amour, t'es au moi. Iedereen stond verbouwereerd, want weet je wat dan zo?
1: Hey!
0: Ja, maar luister, hoe muziekken boy. Hij zingt er ten in te gelokkerd uit. En hoort niet kero, wat een magnifieke doen. Het is geratte stemmen van Louis Paul Boer.

sac. Hey! Et en molaise, trouver musique, c'est comme boire. Zing, tartanin, tegelo, akertoat. En nous, niquerons, van een magnifique toon. Des geratte stemmen van Louis Paul Boon. Hey, aan mijn lijst, roei muzieks, kom boar. Zing ter ten in, te geloak er toot. En hoe die kroon van een magnifieke doen. Des geratte stemmen van Louis Paul.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radiostripkekamil.be

0: op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Camille verwelkomen haar geren tijdens de droge dagen.
1: Motorken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouber, moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboei. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaan allemaal nog niet kwatspeltje. Want dat Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Ons niet zwijten waarom. Dranken Pikuit, de zalk per ala frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuit, hij donder de verschillende biersoorten. Bij Dranken Pikuit kun je ooit terecht voor geschenkverpakkingen of bierman. En voor ons carnaval zijn er speciale carnavalacties. Dranken Pikuit, geestjes die week 334 in Oost. Ons neers en carnavalisten weten het allemaal.
4: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamer.
5: Voor donderraad en herstellingen van alle merken.
6: Garage MCS.
5: Voor alle carrosseriewerken.
6: Garage MCS.
5: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
6: Garage MCS.
5: Wijngoord Velg nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
6: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt dat zelf vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangortveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Kameel.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kameel wenst aan een goeie achternoem.
3: Deze is Radio Kameel via onze website www.radiokameel.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Volante.

Opgepast, opgepast. Even op zoi. Even onderkant. Even alert. Want de enige echte megakaren roeien na op de markt.

0: Geluisterd naar Radio Kamil. Iedere maandag tot zaterdag van 2 tot 4. Oosterse vitamine met Oosters DNA.
1: Deze is een verhaal die van alles uit. Niet alleen van een stad dat onder de neer leidt, maar zeker van een volk dat leven carnaval eet. Enig in zijn soort, het is een roorgeval. Ja, dat is mijn stad, waar dat toe vergoed.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdicht.

0: donderdaad en herstellingen van alle merken.
1: Garage MCS.
0: Voor alle carrosseriewerken.
1: Garage MCS.
0: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens in een adres.
1: Garage MCS.
0: Wangoordveld nummer 15A in Oost. Bel 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
1: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: De gewoon een keer met je hand toe in. Ja, ik heb gewoon het ritme met je hand anders. Want ik heb echt... in dingen. Mag beginnen.
1: In toysters.

0: En wat erom?
1: Tinnel is een konker en Jim wel Jimelee.
2: Worstelse vocabulaire.
1: De Niemer werd een auker en Ginger werd een geer.

0: Martin, kom daar zeggen, hè.
1: In Toysters.
0: Oh, eigenlijk, allez, voortelijk, hè.
1: En verdrom.
2: Toysterse vocabulaire.
0: Tinnel is een konker en Jim bel Jim leer.
2: Toysterse vocabulaire.
0: De niemer werd een ouder en ginger werd dat heer. Geen dolsters en geen dolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nou hoor. En kal of een bonkal, zoek ik twee keer een verschil. En een rolletouwet was ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, de dolsters veranderen, doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en Jim wel Jim leer.
2: Woisterse vocabulaire.
0: De niemer werd een ouder en ginger werd dat heer.

0: is er nog Radio Kamil. Iedere maandag tot zaterdag, van 2 tot 4.
1: Aan dagelijkse vitamine.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: Alle jullie, hoe is dat nog met aan, kameraad? Dat is alleen van met de Brieche-kiezing dat ik al gezien heb.
1: Graalig, goed jong. Moet ik naar een verre nummer rijden op mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
0: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
1: Jood, jood. Maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
0: Ah, dat is je gehand magazijn zeker?
1: Joek, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is een plezant en proever en je krijgt een goed gerief met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
0: Ideaal. Dat kan ons rap in een hoschel.
1: Jom, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsneers. En een poor van daar mannen. Maar de dieren zijn er al opgevoed.
0: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
1: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
0: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
1: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
0: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hangen door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
1: Dat is het nou wel nog zien zitten, jong.
0: Allee, verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
2: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
3: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
2: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
3: Hoe ik kom aftolen? Beetje 053 75 65 06.
2: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
3: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
2: El latte sto Zorba.

0: Radio Camille, wij staan een goeie nacht ernoem.
1: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op mot van de kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijskiezing dat ik ga zien.
4: Graag, goed jong. Moet ik naar een ferne maroon om mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
4: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mee, palet per palet.
3: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
4: Jook, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben er ook mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eer werkt, zijn betaaltoes.
3: Ideaal. Dat kan ons rap in een geschel.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zijn, hè. En het ziet er ook vol nulsneers. En een poor van daar mannen. Maar de DM is er door al opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog vol kind mag zijn? Hier kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jandenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
4: Dat is het nou wel nog zien zitten, jong.
3: Allee verhoed, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.
5: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
5: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom aftolen? Beach 053 75 65 06.
5: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
5: El latte sto Zorba.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio uit aan een gsm. Het je Radio Kamil, atto at bea. Het kindje reklooster. Go naar onze website radio.

0: Toys of in een Lotto met Bluetooth. De Radio Kamilab is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Wil je na een keer iets wat weten? Nou, kwam ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: geluister toch mee.
1: Radio Kamil, wij staan een goeie achternoem.
2: Allesneers, vrouwen.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.

0: drukken op mijn echt gooi, denk je. En daar bovenop de regende drop en mijn boos, mijn lotte gewoon. En als ik solliciteer voor een nieuwe job, lotjes zo mooi om de veertig stond.
1: In mijn

0: Reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel!
5: Radio Verdichte!

0: gesehen, meine ich. Mit der Horn Terios liegen?
1: Terios? Terios, ah ja. Der Name Lüm war früher. Zuckerfabrik auf Toaland Schipka. Natürlich weiß ich da. Nelft von meinem Familie hat doch al gewerkt. Of werkt er na nog?
0: Wel, ik zal er een vaker moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zal er geen gaan werken, he, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze er 150 jaar bestond.
1: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.
2: Aseril! Abonneer ik in. Wij van de partij zien ik.
3: De doosendag is onze dag, hè, moedeken.

0: Alle was ik nou? Samen met hem al jener begon nee.
1: Je gooit naar het klein college en dat is in de vrouwheid stroot. Zo'n sma en gewer later een goeie navekoot. Zing de geern en gezet is de 7 en 12 jaar. Dan krijg je een blauwe.

Deert en heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pijs, denk ik, wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog

mijn jongen, het is omdat het zo schoon vroeg, volgens mijn moeder van profeteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio's.

0: je Naneke niet wat weten. Nou, kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk week via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen, mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.
2: Viesol, ter oude posten.
3: Voor al haar feesten en evenementen.
2: Viesol, ter oude posten.
3: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en alweer voor fantastische barbecue evenementen.
2: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
3: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjert.
2: Bel je rap naar 053 83 99 18.
3: Viesol, ter oude posten.
2: Word dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Zemedemiet?
1: Als ze na mijn stem horen, zullen ze het misschien niet geloven dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestje zot van Olst.
2: Olst weer carnaval. Alle dagen bal.
3: Dit is Radio Kamil.
1: Show van Olst.

0: komen.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolce carnaval is.
2: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: A volante.
4: Waar kom je nooit? Probeer meisje te helpen. Ons hart is door. Word dat

in Nolschte mege leven. En mene zemmen, morgen is de koest. Waar zijn gerest? Ja, de jeugd zal ik mee werken. De kop omhoog.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op mot van de kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclame kan op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op de Hattemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom aftolen, bij 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El latte sto Zorba.

0: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
1: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
0: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
1: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
0: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar drie kantoren.
1: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
0: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

ik mee om dat visje maan. En altijd thuis met nul en drood. Heel dikkes niet werden vernoemd. Onaal degene dat nog niet wist.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina.

ze weten waarom. Drankenpikeur, de zalk voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur, hij dondert de verschillende biersoorten. Yeah.

ieders budget. Of zoek de extra media-aandacht voor evenement. Radio Studio Commonoes met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van het land. En met de

Daar pijzen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille. Elk recept is

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volante.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio

0: Ons vakmanschap dingde met verstand bij.
1: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? De sleem van met de briesje-kiezing dat ik al gezien heb.
2: Graalig, goed jong. Moet ik naar een verne maroon om mijn werk. Zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
2: Jood, jood. Maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
2: Joik, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
1: Idiool. Dat kan ons rap in een schel.
2: Jom, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar mannen. Maar de dieren zijn er al opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bah, jod. Elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hangen door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat is het nou wel nog zitten, jong.
1: Allee, verhoor, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

0: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Ooit vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkussens. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker ooit het bordieren in alle kolijden, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
4: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen ergeren tijdens de droge dagen. Voor onderhoud en herstellingen van alle merken.
5: Garage MCS.
4: Voor alle carrosseriewerken.
5: Garage MCS.
4: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
5: Garage MCS.
4: Wangoordveld nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
5: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: ontploten.
1: A volonté.
2: Tijdens Radio Camille.
3: De stad blijft vast te lovend, is gieler ans van morgen.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Volantij.

0: ja, het Kinderen Kloosteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1-2 draai stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een auto met Bluetooth. De Radio Kamil app is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Wil je na een keer niet wat weten? Nou kreeg ik hier een vraag van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Ooit voor te bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail ik je natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
2: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
3: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
2: Wel, ik zal er in feite moeten gewoon solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
3: Wil je gewoon ooit komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verde.

motorken. Je gooit al gepijs op haar bedrikkingen, of bordierwerk op aan een pelouber, moes of poncho voor met carnaval. Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboeit. Maar hoe ik vooral als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, Ulstjenetjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwartspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

dat ik hier voor altijd woenen mag. Alleen deze stad geeft me het gevoel. Een jongen te zijn, het is iets speciaals. Je weet wat ik door mij bedoel. Ik roep het op.

0: hebben.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
0: Onsneers brood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: A vol aan tij.
4: Abisbak, wat kom de gooi doen?
5: Dag Kamil. Ik kom een liedje zingen in Tolsters.
4: Dat klopt, gaat toch geen Tolsters?
5: Ha, ik zou toch eens willen proberen.
4: Zet ik erin?
5: Hey, dat min je niet.
4: Wat doet maar
5: even? Hey, je gooit me toch helpen, hè?
4: Allee, Bisbak. Geef me gaas. 1, 7, 9.
6: Ja, zakosch mee.

0: jongen, jongen, stop een keer. Wat is dat hier allemaal? Wat heeft dat nog te maken met je sakosh?
1: Pa, ik weet het. Het is toch voor de mensen, dames en heren, als me verkupt.
0: Als je het gewoon zegt, hier,

0: Zeg Kamil, zullen we er geen gitaar solo in steken?
1: Zullen we een betere koer pakken, jong? Pas op, hè. Tegenwoordig, maar ons zot er ook beter, hè. En de boy, met de moesje en kamerot, maar goed raas, hè.
0: En, wat vind je dat? Tof, hè?
1: Oh, ik weet het niet, hè. Ik weet het niet. Oh, dat is een mus. Ik vind het iets anders, hè. Ik moet niet altijd hetzelfde zijn.

0: Zeg Camille, wou je me toch geen sacoche geraken?
1: Yo, ik Olivier, jongen. Als je de mijlenstroot naar beneden gooit en op aan de rechtse kant hebt, dan laat de sacoche in de zet.
2: Is dat toch wat hij een binnenmat op de bogen glijdt?
1: Jo, het zot er een kinger kusplat.
3: Radio Camille vliegt erin.
4: Met oysters DNA.
5: Voor mijn enig oyst.
6: Thijs.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op mot van de kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan is bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
3: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar drie kantoren.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: zeg. Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Canada.

0: Er woont een frisse windje boven het stadhuis op de markt. Ze vegen al een poes met nieuwe bustels.
1: Portretten van Philippe en zijn madame stonden aan de kant. Hoogste neer zal weer.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app heel gemakkelijk. Op 1-2 draai stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis

0: Steers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het hoogste is, is er het bos op.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en haar week voor fantastische barbecue evenementen.
1: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstraat 12 in Oltjerd.
1: Beltje Rapnor 053 83 99 18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalender. Land nog content naar buiten gooit.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volante.

Kitchen, hoe het ooit bestond. En dat er de wapens nog iemand kost verhoor. Ik wou dat ons fel van colère hetzelfde weer was.

0: Klammeken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte Ajoen.
6: Dit is Radio Kamil.
7: Oesnes weten waarom. Dranken Pikuur, de zalk per ala frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten. Bij Dranken Pikuur kun je ooit terecht voor geschenkverpakkingen of bierman.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar heren tijdens de droge zotte dagen.

0: Ja, hey kameraad, dat is Kikker, de Frankie.
1: Ah, de Frankie!
0: Zeg, maar naar haar die zonnetje moet nog geschierd werden. Ik heb gehoord dat Gordon een specialist is, dat je toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg.
1: Opzien! Zeg, Frankie, vet te schieren, toch? Dat is de man, zeg. Als het te waken is, hier, om afvroegen.
0: Zeg, moet je wel zien dat je die broen bespakt, dat is die blauw, hè.
1: Hey, Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schieren bij haar, hè. Ik heb toch al dikke smaak groeien komen schieren bij haar, hè.
0: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè. Je trekt haar plankje dan gericht, hè.
1: Ja, of wat dan ook. Wat de Frankie nou al zei, was altijd.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.

0: buiken wat vijven. Want Pekto is van oma werk.
1: Ik zag haar staan, dat bij mijn vrouw. Ze stond er week, maar zonder kleren.
0: Verboost ons van haar maat te komen.

0: Radio Kamil, gek me naar het gestoelen.
1: Als gek me naar het gestoelen, als dorgo toch niks boven.
2: Radio Kamil, als neers verrooid.
0: Radio voor de echte Ajoenen.

0: man kompas, een paar ringlassen ik allemaal niet op, jong. Dat is onnozel.
1: Iedereen doet dat daarom dat Bojotos.
0: Hoe wil je even dat, Frank, jong?
2: Dat is niet vet, eigenlijk. Maar ja, we willen dat.
3: Dat
2: is een kleur. Dat is een
4: kleur. Dat is
3: een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een kleur. Dat is een

0: lekker misschien. Het vla van de jorel, hé.
1: Pas op. Nick, wat is mooi, pintje? Hé, hey, pas op, pas op. Wat is mooi bier hier, hè? Ik heb hier weinig gehad, hè. Ik ben hier weinig majoret Malchans.
2: Jongens, zijn er stil aan van? Hé! Hey. Glorieke!

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of je

0: lunchnieuws brood.
1: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 uur carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

0: 宝奶。
1: Olst is al lang ons olst ne meer, er zijn er die dat zeggen.

0: Reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte.

0: Wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

als de nooit neer, nooit niet op. Dit leven met lach en courage verop. Geniet, profiteert van de nooit. Want een droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

Als kleine gast wist ik nog van die goeie naverbeerden tram. Kinderkopjes in de stroten. Wij gingen elk jaar naar de voer, soms in de regen of in smoer. Wij kosten het ons dan al niet loten. Met ons dobbel zondagsprei naar de zwontjes van Barij.

Voor Jeannetten van Welier zouden vroeger kier op kier met carnaval de mert afdwalen. Met visage of tettemoes, een vol kostuum, een kinderkoes, dat zal in Olsch toch nooit verdwanen. Op elke hoek stond mine kraam, krabbeleier met geen naam, vol scherregossen en met boelink. Och, ik nog als je het goed beziet, kramen.

Want onze spoorsing stak op zon, trokken waar van tien tot ander. Recht naar de bozen en de risp, het Luna Park, de kakkewalk, altijd in groepjes bij elkander. Ik heb er dan niet op gelet, ik smoerde de eerste sigaret en het kermislief een bijsje geven. Och, daarvan heb ik toch geen spaat, niemand mocht mij je.

die jaren als je het wist, voel ik me toch carnavalist. En ik zeg na zonder te verdraven. De vrouw dat ben mij getraat, verdien je stambeeldje in piergaat. Ook ze lukt zo'n wat te kaven.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou toe.

0: Radio Kamil.
1: Met oysters, DNA.
0: Radio Kamil vliegt erin.
2: Dat stikt mij even tegen. Het zijn altijd de zulste dat hier zijn. Waar zit je maal van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op listen zijn, zeker? Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
3: Dat kun je doen. Maar als zijn madame ten op het...
2: Wat voor je water zeggen? Wat ben je ervan?

0: kan je zeggen? Morgen weet je, dan is het te klein, hè? Dan zie je een gendarme nooit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Kan ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het nog weten.
0: Dat is juist, de jongen mag verdommen in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is een weer mee, de dentinum. Ze weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is binnen
1: maar. Nou, dat is goed. Hier zijn
2: En hij nog waar komt de wolken.

0: Hier zeg, gedoe mee, regiever.
1: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe?
2: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Galant.
1: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.bij.
0: Doe me voes!
2: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: lunchnieuws vrouwen.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.